0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen waaronder het cultuur, welzijns en auto. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Goedemorgen, het is 7 uur geweest.
2: Goedemorgen. Ja. Pak die microfoon.
1: Goedemorgen, Joyce.
2: Geen goedemorgen. Oké.
1: Okay. Joyce heeft een microfoon, die staat ergens op een hele andere plek.
2: Ja, daar komt ze.
1: Ja, daar komt ze. Goedemorgen.
2: Ik durf er ook niet meer aan te komen net. Want net kreeg iemand commentaar, kom lekker aan je microfoon.
1: Ja. Maar die van jou die stond ergens in de lucht gericht. Had je hem nog niet gemist?
2: Ik had hem nog niet gemist.
1: Ik moest lachen. Anders had het wel leuk. Goedemorgen. Dat je denkt, ik hoor.
2: Je in de verte, goedemorgen hoort zo.
1: Nou, we zijn er weer. Zaterdagochtend. Het is 8 augustus 2026. Ja, je zou zeggen midden in de komkommertijd. Maar daar was deze week helemaal geen sprake van. De brand in de duinen in Wassenaar. Een brug die in storing stond. Motorongeval, Roosevelt-straat. Pand gesloten door burgemeester Heikoop. Ja, het was echt gewoon veel deze week.
2: Echt heel veel inderdaad. Ik ben veel pad geweest. Dus er was heel veel te doen.
1: Ja, Brigitte is bij een ontbijt geweest. Is bij gehaktballen geweest.
2: Weer allemaal etensdingen, maar ga verder. Ik heb ook dingen gedaan zonder eten deze week.
1: Waar ben je geweest?
2: Bij Jeugddorp.
1: Ja, daar hebben we niks. Ja, we hebben een snoepje gekregen.
2: Ja, één snoepje. Ik kreeg een half snoepje van
1: jou. Ik was mee naar het Jeugddorp. Het was echt heel erg leuk, Joyce. We hebben daar bij de huttenbouw gestaan.
2: Ik wil zeggen, dat geloof ik echt heel erg, ja.
1: Ja, het was echt gewoon, het sfeertje was gewoon heel gemoedelijk, hè?
2: Ja, maar die kids zijn ook zo super enthousiast over wat zij gemaakt hebben. Wat ze allemaal doen. Zo gezellig daar zo, ja. Ja,
1: ik vind het wel grappig, want ze hadden ook allemaal het idee dat ze op het Jeugdjournaal kwamen. Omdat er een camera rondliep. Meneer, wanneer komen wij op het Jeugdjournaal?
2: Ja, mooi.
1: Kijk vanavond maar. Ja. Nee. Ja. Hebben we eerlijk verteld. Het wordt nog uitgezonden op tv later trouwens. Een van de komende woensdagen. De brand bij de duinen in Wassenaar was bizar. Ik was woensdag met jou in het Jeugddorp geweest.
2: Ja.
1: En ik ging over de A44 en ik zie opeens grote rookwolken tussen Noordwijk en Wassenaar, dacht ik. Maar ik kon nog niet zo heel goed inschatten waar het was. Dus ik belde hier naar de redactie en alles stond op rood. Alle P2000 meldingen, zoals dat heet. Hotel ontruimd, strandtenten ontruimd. Ja, echt gewoon een grote fik in die duinen in Wassenaar. Had jij het ook meegekregen?
2: Nu daarna wel, zeg maar. Maar ik had er niet iets van gezien nog daarvoor.
1: Dat jij er op dat strand had gestaan? Had je paniek gehad?
2: Paniek weet ik niet zozeer. Want meestal ben ik niet zo snel schrikkerig, zeg maar. Maar het is niet echt fijn om mee te maken, denk ik, als je daar bent.
1: Nou ja, zeker niet als je ook nog bij een van die strandtenten werkt en ineens vlammen ziet en rook ziet en ruikt en zo. En warmte voelt.
3: Yeah. Ik was toevallig met mijn baas aan het bellen achter. En toen keek ik even buiten de poort. En toen zag ik in één keer een klein fikje van een meter bij een meter, denk ik. Toen riep ik eerst onder binnen, pak water. Toen kwam ik er terug. Toen was het denk ik al 10 meter bij 10 meter, echt binnen 2 minuten. Gelijk brandweer gebeld. Die was er binnen 10 minuten, denk ik. Echt heel snel. En gelijk werd iedereen van het strand ontruimd.
4: We zijn met een tuinslang bezig geweest. Als het nog heel klein is, dan denk je misschien dat het nog kan redden. En we zijn met collega's met brandblussers de duinen ingelopen.
3: Het was wel, stress niet snel, maar dit was wel even een stressmomentje.
4: Ja, het was wel even schrikken. Het was wel, iedereen dacht, wat gebeurt er nou? Maar ja, op een gegeven moment toen de brandweer er was, toen ging het allemaal wel goed.

0: Oh, dat had lekker geweest als we onze ogen nog even dicht konden doen.
1: Oh, ja, ik heb het zwaar vandaag.
2: Waarom?
1: Jongens. Ja, weet ik niet. Ik ben zo ontiegelijk moe. Ik ben toe aan vakantie, denk ik.
0: Ja, nou ja, bijna. Volgende week zijn wij op vakantie en dan zit jij hier met Elmar.
2: Ja, gezellig. Maar gaan jullie missen, jongens. Echt.
0: Nou ja, ik weet niet wat jij aan het... Dat vind ik heel lief voor het dat je ons gaat missen. Maar moet jij ons iets vertellen?
2: Waar doel je op?
0: Nou, wij hebben jou toch een beetje in het zadel geholpen hier bij de radio. Een vaste plek op de zaterdagochtend gegeven. Ik zit gisteren in de auto en ik hoor opeens de Vrijmibo.
2: Ja, en ik hoor opeens, dit was een eenmalig iets. Jullie zijn niet vervangen. Ik vond het wel mega leuk om mee te doen. Ik moest namelijk John Develeven, mijn collega John van de Vrijmibo, even vervangen. Die is lekker op vakantie. En toen werd er mij gevraagd, joh. Doe jij anders even mee?
0: Ja, het voelde toch een beetje alsof je de discotheek in kwam en je vriendin stond met een andere gozer te zingen. Zo'n gevoel kreeg ik er een beetje bij.
2: Je hebt me hoog zitten dan. Jeetje.
0: Nee, qua metafoor.
2: Ja, precies. Ja. Ik snap het. Maar nogmaals, jongens, het was eenmalig. Ik heb jullie niet vervangen. Jullie zijn nog steeds mijn nummer 1.
1: Oh. Kijk, we doen hartjes. Oh. Hartjes.
0: Goed, wij gaan zo meteen naar nieuwe muziek. Ken je Anita Ward nog met Ring My Bell?
1: You Zeker. Ring
0: My Bell. Nou, er is een nieuwe versie van gemaakt. Eid zo meteen met R&B, Ring My Bell. Maar eerst gaan we naar een serieus onderwerp. De sikkelcelziekte en het sikkelcelfonds. Dat was bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Afgelopen week waar onder andere Nijntje kwam. En jij was er ook.
2: Ja, Nijntje en Nina mocht ik ontmoeten inderdaad. Ja, nou, de kinderen die de sikkelcelziekte hebben, die liggen best wel lang in het ziekenhuis. En zeker in de zomerperiode, dat is geen leuke tijd. Dus zij werden even opgevrolijkt door Nijntje en Nina.
3: Ja, vandaag is een hele bijzondere dag. Want we hebben twee hele trotse ambassadeurs. En dat is in dit geval Nina en Nijntje. En zij komen vandaag hier naartoe. Om de kinderen die met name in de zomer natuurlijk niet op vakantie zijn. Maar in het ziekenhuis. Om die een bijzondere dag te brengen. En even wat afleiding. Want dat kunnen ze hier goed gebruiken.
4: Ja, sikkelcelziekte is een ernstige bloedziekte. Erfelijke ziekte. Waarbij kinderen geboren worden met een afwijking van de rode bloedcellen. De rode bloedcellen die zijn natuurlijk heel belangrijk voor je zuurstofvoorziening van het lichaam. De kinderen merken dat bijvoorbeeld door bloedvaatafsluitingen. Dat er geen zuurstof komt in bepaalde delen van het lichaam. En dat uit zich bijvoorbeeld met ernstige pijnklachten. Maar als er te weinig zuurstof komt ergens, dan kan ook een orgaan afsterven. Op dit moment verwachten we 30 tot 40 jaar kortere levensverwachting. Nou, wereldwijd is het eigenlijk nog veel erger, want de meeste patiënten met sikkelcelziekte die wonen bijvoorbeeld in Afrika, op plekken waar je geen antibiotica of waar je geen simpele medicijnen hebt, die we hier gelukkig wel hebben, dan is de levensverwachting nog veel slechter. Dan is dat 5 jaar. De meeste patiënten overlijden voor hun 5e.
3: Ja, het WHKZ heeft een hele belangrijke plek voor met name kinderen met sikkelcelziekte. Omdat dit de enige plek in Nederland is waar zij een stamceltransplantatie kunnen krijgen. En een stamceltransplantatie is eigenlijk de enige methode om uiteindelijk van sikkelcelziekte te kunnen genezen. Dus de kinderen die hier zijn, die verblijven hier ook voor hele lange tijd. Ook voor hele lange tijd in isolatie. Dus je kan je voorstellen wat voor enorme impact dat heeft op een kind. Maar natuurlijk ook op het gezin. En het feit dat we ze een klein beetje afleiding en wat leuks kunnen bieden met de komst van Nina en Nijntje. Ja, dat vinden we natuurlijk fantastisch.

0: One Republic Runaway bij Centraal Plus. Zometeen gaan we naar het nieuws van 19:30 met Paul Albers. Maar eerst de poll van deze week. Die gaat over de brugwachter. Ik vind dat zo leuk.
1: Ja, serieus. Ja.
0: Want er staan steeds meer bruggen staan in storing. Afgelopen week ook weer de Spanjaardsbrug hier om de hoek bij de studio. Ja, en die storing had voorkomen kunnen worden.
2: Denk je?
3: Ja, maar ik wou zeggen, is dat zo?
0: Nou, dat hebben ze de provincie tegen ons gezegd. Want hij stond niet echt in storing. Er was even iets fout en als iemand op een knopje had gedrukt, had hij het gewoon weer gedaan.
2: Oh, want daar zat ik dus over na te denken. Want de vraag is natuurlijk van, moeten brugwachters dan terugkomen?
0: Nou,
2: lost dat het op? Want die drukken nog steeds
0: dus
2: op
0: wel.
2: Een knopje qua techniek. En als de techniek vastloopt, loopt het.
0: Maar als het jouw brug is, dan kijk, stel dat ik in jouw huis ben en het licht valt uit, ga ik natuurlijk ook, ik moet er eerst heen en waar moet ik zijn?
1: Ja.
0: En die brugwachter kent zijn brug en die denkt, oh, dat weer, klik.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is zeker
0: dus
2: waar,
0: moet het vak van brugwachter terugkomen, ja of nee? Ik vind het wel echt een heel romantisch vak. Zo'n vet met een klompje waar je dan een eer aan doet.
2: Ik vind het ook. Het is zoveel, een soort sfeer, hè? Als je dan met je bootje aankomt, dan zwaai je naar de brugwachter.
0: Ja, maar in Leiderdorp ook heb je de Stierenbrug, of de Leiderdorpse brug, zoals die echt heet. En daar stond vroeger ook zo'n brugwachtershuisje. Ja. Gesloopt.
2: Ja,
1: zonde, echt. Ja.
0: Dus moet het vak van brugwachter terugkomen? Wat vind jij? Gaan we even een rondje maken.
1: Ik vind van wel, ja. Zeker als je nu ook zegt van, joh, het kan met één knopje opgelost worden. De stad Leiden in dit geval kan soms zo chaotisch zijn met verkeer als zo'n brug er open staat. Zeker als op langere tijd open staat.
0: Nou, ook als een brug het doen, kan het daar behoorlijk chaotisch zijn.
1: Ja, exact, ja. En als zo een probleem dan opgelost kan worden door een simpel knopje, of sneller opgelost kan worden doordat er iemand echt bovenop de knoppen zit, zeg ik doen, ja.
0: Jij?
2: Ik ben het helemaal met Brigitte eens. Ja.
0: Ik ook.
2: Plus dat ik het gewoon heel leuk vind dat er dan weer iemand bij de brug zit.
0: Ik vind Brigitte zou ook een brugwachter kunnen zijn.
1: Mijn opa heeft dat gedaan dus, hè? Nou. Hoogmade. Nee, dat is serieus. Zijn er foto's van die man?
0: En hoe heet hij dan? Wolvers. Opa Wolvers.
1: Ja, klopt. En die de foto van hem met zo'n klompje in zijn hand. Inderdaad, in dat huisje met een sigaret in zijn mond. Heel typische foto, kom ik best wel eens vaak tegen, zeg maar.
0: Je hebt dus bruggen die inderdaad gewoon met knoppen werken. Maar je hebt natuurlijk ook van die bruggen, met van die draaibruggen, zeker in die poldertjes.
1: Ja.
0: Dan moet die brugwachter echt hard werken en aan touwen trekken om die brug open te krijgen en zo.
1: Ja.
2: Ja, maar dat mag dan op zich wel een beetje gemoderniseerd worden voor.
0: Nee,
2: dan,
0: zeker.
2: Maar
0: het romantische idee van brugwachter.
2: Ja,
0: en vooral
2: het echt,
0: nu
2: zeker.
0: Moet het zijn om storingen te voorkomen. Wij zeggen alle drie ja.
1: Ja.
0: Ik kon maar één keer klikken natuurlijk hier. Dus ik heb even één keer voor ons allemaal ja geklikt.
1: Is goed.
0: Zometeen het nieuws met Paul. Eerst Mr. Belt en Weasel. It's not right, but it's okay.

0: Mr. Belt en Weasel, it's not right, but it's okay. 7:30, dit is Centraal Plus met het nieuws met Paul. En daarna Emily Sondé en Next to Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Maresingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bibi Rexha en Faithless, een nieuw religion bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is 19:30 geweest. We gaan het hebben over ontbijt. Nou, op zich, het is rond 19:45, tien over 19:30. Daar kunnen we het best wel eventjes over ontbijt hebben. Brigitte, het leger des heils, ja, heeft haar diensten uitgebreid.

0: water. Oh, ja. Nee.
1: Maar ik heb nog meer dorst. Hier heb je nog een appel. Ja.
2: Er is ook melk. Okay. Er is ook water. Haha. Maar ja, er kunnen gewoon mensen die dat nodig hebben, die daar behoefte aan hebben, die kunnen daarheen.
1: Oké, en waarom zijn ze dit gaan doen?
2: Zij merkte dat er best wel veel behoefte aan was. Die lunches en die avondeten, zijn het maaltijden, moet ik het zo noemen? Ja, die maaltijden die ze hadden, die werden best wel druk bezocht. En zij merkte dat bijvoorbeeld op de woensdag, dat er eigenlijk al een soort van clubje ontstond van mensen die eigenlijk ook behoefte hadden aan een ontbijt. Dus die mensen die waren er al, maar nu hebben ze gezegd, nu gaan we het officieel maken. Nu hebben we echt, zetten we in het programma, zetten we het ontbijt neer.
1: Maar waarom dan één keer per week? Je wordt toch elke dag ontbijten?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij gaan ze kijken of het werkt ten eerste. En dan gaan ze kijken of ze genoeg mensen hebben, want het werkt allemaal op vrijwilligers natuurlijk. En dan later kunnen ze nog kijken of ze gaan uitbreiden eventueel.
1: Ik vind het wel heftig hoor, dat je afhankelijk bent inderdaad van het leger. Dus het is goed dat het er is.
0: Het is heel goed dat het er is, maar dat het nodig is, is eigenlijk wel heel erg natuurlijk.
1: Hoe ver zou jij gaan voordat je daar dan op de stoep gaat staan? Hoeveel honger moet je hebben?
0: Oeh, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag.
1: Dat is meer zeg maar op de schaamte gericht dan, hè, deze vraag eigenlijk.
0: Ik denk niet dat ik dat schaamte daar niet echt een rol bij zou spelen.
1: Als je het nodig hebt, ga je.
0: Ja, dat denk ik. Want het is er voor. Dus gebruik het alsjeblieft ook.
1: Ik vond jou nog een beetje vaag. Je zegt voor iedereen die het nodig heeft en die. Is het niet alleen voor daklozen?
2: Nee, maar ook bijvoorbeeld als jij wel een huis hebt. Maar bijvoorbeeld even geen contacten met de buurt hebt. Ja, eenzaamheid, laat ik het zo over zeggen.
1: Dus het gaat niet alleen om arm, maar ook om sociaal.
2: Precies, ja.
1: Kijk, we gaan even luisteren naar een reportage. Want Brigitte was er. En wie heb je daar gesproken?
2: Een Sjoukje.
1: Ja, Kruithof.
2: Dankjewel, ja.
3: We staan hier in de hal van de huiskamer van het Leger des Heils. En het Leger des Heils is vooral een warme plek. We doen dat gewoon via lunches, via activiteiten die mensen initiëren. Vrijwilligers bijvoorbeeld. Naast de lunches op de dinsdag en de donderdag en de maaltijden 's avonds hebben we nu ook een ontbijt. Tussen 9 en 10 op woensdagochtend kan je hier ook zomaar binnenlopen. Net zoals wat je net ziet, deze lunch. Schuiven we zomaar een tafel erbij en dan kun je gewoon lekker hier komen ontbijten.
2: Voor wie zijn deze maaltijden en specifiek het ontbijt op die woensdagochtend eigenlijk bedoeld?
3: Ja, vooral voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Wij kunnen natuurlijk van niemand zien wat er zich achter de voordeur, of als ze sowieso al een voordeur hebben, wat er zich afspeelt. Het is gewoon voor ieder mens zo belangrijk dat ze... Dat ze gezien worden. We hebben het allemaal zo nodig dat we gewoon een praatje kunnen maken met iemand. Dat we gewoon ook niet alleen hoeven te zijn. Het bewust worden daarvan, maar ook het faciliteren daarvan is wat we graag doen.
4: Centraal Plus, meer voor jou.

0: Oh My God van Rondé en ook nog Robbie Williams met Feel bij Centraal Plus. Nou, het is gebeurd.
1: Oh jee.
0: Het is gebeurd.
2: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd.
0: Ik heb Peter Gillis ontmoet.
1: Oh, bucketlist.
0: Nou ja, dat wisten jullie, want jullie waren erbij. En niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag ervoor bij de paardendagen. En we hebben het er hier over gehad toen, toch 2 weken geleden.
2: Zeker.
0: Dat ik dat wel wilde. En dat
2: zo
0: ik dan,
2: fangirl.
0: Dat ik hem dan ging interviewen, dat ik niet om een foto wilde vragen.
1: En dat een heel subtiel foto gemaakt moest worden.
0: Ja, dat is wel gebeurd.
1: Dat
0: van
1: is gebeurd.
0: Meerdere mensen hebben dat gedaan trouwens. Ik kreeg van meerdere mensen foto's opgestuurd dat ik op de foto sta met Peter Gillis. Ik heb er niks mee gedaan. Hij staat in de telefoon.
1: Maar er is nu bewijs dat je dat gedaan hebt, dat je hem gesproken hebt.
0: Nou ja, sowieso, want we hebben hem gefilmd voor de straattalkshow Ruder. Maar hij vertelt echt onzin.
1: Hoezo?
0: Een stom interview.
1: Hoezo?
0: Nou, die man die liegt alles bij elkaar.
1: Oh.
0: Dat vindt de rechter ook.
1: Oh, okay.
0: Nee, maar eerst begon de jongens, ze kwamen aan met Wendy, zijn vrouw.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, oh, hebben jullie er hierna nog veel? Ja, ja, we moeten hierna, we hebben er nog 2. Dus ik zeg tegen Wendy, oh, hebben jullie er hierna nog 2? Nee, kom je daar nou weer bij? Ik heb er maar eentje vandaag.
1: Oh,
0: toen dacht ik al, nou, wat stom.
2: Dat gaat niet goed.
0: Dus, en hier zeg ik zo meteen, dat hoor je in het gesprek, van nou... ja, nee, ik ben de chauffeur. Want die heeft geen rijbewijs. Ja, in de serie zie je natuurlijk Wendy gewoon rijden.
1: Oh ja.
0: Daar heb ik ook niet over nagedacht. Dus ik ga er dan nog op door. Oh, zou je liever willen trouwen? Of liever dat ze een rijbewijs heeft? Of sowieso iets, zeg ik volgens mij straks. Maar daartoe dacht ik, hij verzint het gewoon allemaal ter plekke.
1: Zou die anders gewoon zijn vriendin niet goed kennen of zo? Dat hij gewoon wel de waarheid spreekt.
2: Of ze heeft echt geen rijbewijs.
0: En ze rijdt
2: gewoon, illegaal.
1: Ja.
0: Nee, maar toen dacht ik wel, het is eigenlijk een heel raar... Achteraf dacht ik, wat een gek interview was dit. Maar houden ze in gedachten dat die man dus verzint wel.
1: Maar dit was wel jouw bucketlist nu, hè?
0: Ja, maar die is nu van mijn lijst af.
1: Ja, maar nu je weet dat het echt een onzin interview was... heb je nou niet iets van, hè? Nee, heb ik het daar nou voor gedaan?
0: Nee, want uiteindelijk was Wendy aan het optreden. Heb ik nog heel leuk met hem staan praten over campings... en over andere dingen waar hij wel gewoon normaal antwoord gaf.
1: Oh, oké. Okay.
2: Denk nou, jij?
0: Denk ik.
1: Alles factchecken wat iemand zegt.
0: Goed, ik denk dat ik een interview had met Peter Gillis.
3: Ja, ik moet mee, hè. Dus,
1: ja, jij bent de chauffeur.
3: Wendy heeft geen rijbewijs, dus...
1: Nee, wanneer ga je dat rijbewijs nou eens halen?
4: Mijn rijbewijs? Ja, bij een pakje boter.
1: Gaat dat nog gebeuren, denk je?
3: Geld voor de gezelligheid mee, dus...
1: Welke kans is groter? Dat ze ooit een rijbewijs haalt of dat je gaat trouwen?
3: Nou, rijbewijs heeft ze al en dat trouwen, dat weet ik niet.
1: Nee. Hey, maar vind je het leuk? Een beetje, iedere keer ben je mee op stap natuurlijk met
3: hem. Ja, ik vind een hoop fans hier, dus dat vind ik leuk.
1: Ken je de regio Leiden een beetje?
3: Nee, niet echt. Een hoop molens heb ik gezien.
1: Wat heb je gezien?
3: Een hoop molens.
1: Een hoop molens, ja. Dat is wel een klein beetje die dorpen eromheen.
3: Ja.
1: Hey, en Wendy komt hier optreden. Maar stiekem zijn er toch veel mensen die met je op de foto willen ook, hè?
3: Ja, maar dat doe ik met alle plezier, fotootje. Als je mensen daar gelukkig mee kan maken, dan doe het goed.
1: Tot slot, we zien jullie nu even niet meer op televisie natuurlijk. Maar hoe gaat het?
3: Nou, bij ons gaat het goed, dus de slingers moeten zelf ophangen.
1: Maar hoe gaat het met het park, hoe gaat het met het kasteel?
3: Nou, de grootste park, de grootste hoop is allemaal dicht, dat kan iedereen lezen. En het kasteel, daar gaat gestaag vooruit, dus komt goed.
1: En als we jou volgen op Instagram, kunnen we het altijd nog een beetje volgen?
3: Alles kan er volgen, en zeker bij Wendy, dus...
1: Nou, veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, Peter Gillis. Uit Brabant, jongen.
2: Brabant.
1: Yes.
0: Zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht met meer reportages van het nieuws van afgelopen week. Nu nieuwe muziek. Dit is de nieuwste van Teddy Swims.

0: Centraal Plus.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. En Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Wait for you, Miles Smith hier bij Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: We hebben nog een nieuwe jingle voor je bestellen volgende week met Elmar.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nou, want Arno die had volgens mij ook weer hele mooie jingles. Nou ja, goed, in ieder geval, we gaan voor je zorgen dat je volgende week hier in een gespreid bedje komt.
2: Ach, gelukkig. Dank je wel, jongens.
0: Want wij zijn op vakantie.
3: Lekker.
2: Jaloers.
0: Ja, heerlijk.
2: Jaloers.
0: Maar het is hier ook lekker weer, Brigitte.
2: Ja, dat, ja, maar ik ben niet vrij. Niet dat ik niet van mijn werk hou.
0: Goed, we kijken terug naar het nieuws van afgelopen week. Heftigste nieuws afgelopen week natuurlijk de brand bij Wassenaar. In de duinen, nou ja, ook een heftig ongeluk gebeurde er op de Rozenveldstraat met een motorrijder die tegen een auto aanbotste. Daar zagen we foto's van, echt heel heftig. En ik zat met regio 15, was nog eventjes in contact. Bij die bestuurder zag je gewoon de botten door zijn benen heen komen.
2: Oh, hou op.
0: Ja, echt.
3: Wordt
0: zo
3: er
0: heftig.
3: Helemaal onpasselijk van.
0: Ja. Dat je nu aan je ontbijt graan.
2: Ja.
0: Hey, maar ja, het gebeurt wel.
3: Zeker.
0: Daar wel mee te dealen. Daar moet de motorrijder ook altijd een leren, nee, niet een leren broek, een beschermbroek
3: pakken. Gewoon een speciale, ja.
0: Maar goed, in ieder geval mocht diegene luisteren, sterkte, in ieder geval heftig. In ieder geval de foto, niet die foto's, maar andere foto's van het ongeval kun je vinden op onze website centraalplus.nl. Wij gaan het hebben over leukere dingen, gehakt ballen.
2: Lekker. Oh, het rook zo lekker daar ook.
0: Ik krijg honger nu.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ja, terecht, want het rook geweldig daar. Echt, ik heb het niet geproefd. Helaas.
0: Ja,
2: maar,
0: dag.
2: Ja, nee, serieus.
0: Van wie zeg je dit?
3: Dat is gewoon helemaal
2: niemand
3: niet geloofwaardig.
0: Als er nu iemand zit te luisteren van Sol.
2: Ja. Mogen ze laten weten of ik geproefd heb? Ja of nee? Is goed. Nee, duidelijk.
0: Weten wij het antwoord wel?
2: Nou. Ik heb echt niet geproefd. Nee, ik was veel te druk bij interviews draaien.
0: Maar het truc is gewoon eraan ruiken en een slokje water nemen. Dan lijkt het net of je hem opeet.
2: Nou, als ik mezelf te gaslighten.
0: Dat is een dieettruc, toch?
3: Is dat een dieettruc? Ja, geen idee.
0: Dus dan heb je bijvoorbeeld dan ruiken. Dat is een, nee, je hebt zo'n fles met zo'n van die geurtjes erin. Dan ruik je een iets. Maar je drinkt water en dan denkt je geest. Nou, jullie zitten maar aan te kijken.
3: Nee, je geest denkt dan, ik heb heerlijke gehakte ballen gegeten. Ja.
0: Dus jij ruikt aan een gehaktbal, maar je koudt hem een stukje komkommer. En dan denk je, geest van, lekker.
2: En vervolgens denkt mijn tong, jammer, teleurgesteld dit. Ja, mijn tong is iets luider dan mijn geest.
0: Laat je tong eens. Goed, de gehaktballen, vertel even.
2: Ja, de gehaktballen. Kinderen uit Leidse wijken die gingen de strijd tegen elkaar aan om te kijken wie de beste gehaktbal kon maken. En dat gebeurde in de Stevenshof.
0: En wij waren erbij met het Centraal Plus Nieuws.
4: Nou, we zijn bezig met de Youth Battle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt hun eigen creatie wordt. En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen.
2: Waar strijden ze voor?
4: Nou, de eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijg je er twee. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. En de tweede en de derde prijs, dat zijn cadeaubonnen van de Jumbo, zodat ze nog verder thuis kunnen koken.
2: Waarom organiseren jullie dit als Sol zijnde?
4: Nee, het is nu zomervakantie, dus dat is al sowieso leuk. Er doen we veel verschillende leuke activiteiten. Maar eigenlijk in de meerdere wijken heb je meerdere kookclubs. We zijn nu in de Stevenshof en deze wedstrijd is ook met de Mors. En met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken. Maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren. Dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd. Maar dat is er een beetje terzijde. Het is vooral echt leren hoe je samenwerkt en hoe je verantwoordelijkheid neemt. En een beetje creatief kan nadenken, echt je talent ook kan ontwikkelen.
2: We kunnen de mensen thuis natuurlijk niet ruiken, maar er hangt hier een geur, hè? Kan je het omschrijven?
4: Ja, nou, het ruikt echt wel heel lekker. We zijn buiten, maar nog steeds. Gewoon lekker die boter, lekker de verschillende kruiden die ze hebben gehad. We mochten ook van het beheerder van de tuin kruiden daar uitplukken. Dus ze hebben wat basilicum gepakt, wat tijm, wat oregano, ui natuurlijk. En, maar wel, volgens mij is elke bal wel anders geworden van wat ik hier zie.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: better.
1: Je weet hoe Matt Simons zijn telefoon opneemt, hè?
2: Ja. Zeg het maar. Zeg het maar.
1: Oké, okay, dan moet jij doen.
2: Ik doe alvast op nou.
1: Jij doet tring tring.
2: Ja, tring tring.
1: Ja, hij moet van ver komen. Ja.
2: Tring tring.
1: Nee, de telefoon niet. Matt Simons moet van ver komen. Ja, maar
2: tring tring.
3: Hij moet nog eerst het hele huis doorlopen, precies.
2: Ja, naar die opgangen.
1: Ja, bel je nog een keer.
2: Oké, tring.
1: Met Simons.
2: Ah!
3: Oh, die had ik nou echt niet zien aankomen.
2: Man,
3: humor, joh.
1: Ik weet zeker dat er nu met een paar mensen thuis...
3: Je heel vervelend vinden? Ja,
2: dat denk ik ook. Ja. Die zetten weg.
1: Wat is die toch creatief?
2: Ja, nou, zeker, zeker.
1: Goed, dan meteen Manola, Tribu de Dana en ook Post Malone met I Had Some Help. Maar eerst gaan we naar het jeugddorp in Leiden. En wat heb jij met dat jeugddorp? Want je bent daar helemaal fan van geworden.
2: Ik vind het zo gezellig daar zo, serieus. Als ik daar binnenkom, dat is echt zo'n groepje vrijwilligers die zich echt gewoon hard maakt om de kinderen zoveel mogelijk naar plezier te maken. En iedereen loopt er met zoveel passie rond. Je wordt zo met open armen verwelkomd. Het is zo gezellig daar zo.
1: Ja, ik voelde me er heel erg thuis, want ik ben ooit geboren in India. Volgens mij zien de gemiddelde huizen er zo uit als een paar van die hutten.
2: Nou, is dat niet waar je heen ging met het verhaal? Nee, okay,
1: snap je dat, die ene hut waarvan die daken scheef stonden? Ik denk, nou, dat, daarin ben ik vast geboren.
2: Oh ja, ja, ja, dat kan best wel, ja.
1: Nou, maar het was wel echt heel gezellig. Je hoort zo meteen Jordi van de organisatie, maar eerst een paar hele blije kinderen.
4: Welkom bij mijn hut. Je kan de tasjes daar neerleggen. En hier maken we zoals... iets dat we kunnen knippen.
5: Yeah! We staan op dit moment in het Leidshout bij de atletiekbaan. En daar hebben wij het veld naast de atletiekbaan eigenlijk helemaal geconfiskeerd om hutten op te bouwen, te sporten, te spellen, theater te doen en te knutselen. Voor zover ik weet zijn we redelijk populair. We hebben inderdaad zo rond de 265 kinderen gemiddeld per dag. Vandaag lopen er 304. En in principe mogen alle kinderen allebei de weken komen. En nou ja, daar maken ze ook goed gebruik van.
6: Alleen maar hutten bouwen eigenlijk.
7: Ja. Wij hadden vandaag voetbal en bouw gedaan.
8: Ja, hij ik vind hutten bouwen zelf het leukst. Daarna sport en spel, daarna knutselen en daarna theater.
9: De Gangsters!
10: Welkom bij ons hut. En onze hut heet De Mokro's. Hier zit een bar. Dit is de menukaart. En hier staat menu. En als je deze menukaart krijg je gewoon gratis.
5: We hebben 10 tot 12 vrijwilligers die daar het hele jaar mee bezig zijn. En rond de 40, 45 vrijwilligers die dan in die twee weken ook echt aanwezig zijn. We organiseren natuurlijk gewoon om de kinderen een leuke zomer te bezorgen. En omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden.
11: Ik vind dansen heel leuk, hutsen bouwen ook erg, op het springen is ook heel erg.
2: En waarom vind jij je jeugddorp zo leuk?
12: Omdat je heel veel activiteiten kan doen. Knutselen, hutsen bouwen en nog meer dingen.
13: Onze hele beest is helemaal stuk.
14: We waren de tweede. Met de
13: eigenlijk zouden we denken de eerste zijn. Als het niet helemaal zou ingestort zijn.
14: Ja. Centraal Plus.
15: Centraal Plus.

0: Post Malone met Morgan Wallen en I Had Some Help in het Centraal Plus weekoverzicht. Het is natuurlijk hartstikke lekker weer. George, jij bent altijd van het zonnen. Vind je jezelf al een beetje bruinig?
1: Nee, nog helemaal niet.
0: Nou, we hebben op onze website een reportage staan van een mevrouw. Die is heel bruin, hè?
2: Echt heel bruin, ja.
0: Is gewoon zelfs een beetje krokant.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Krokant?
0: Ja?
2: Nou, ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja, ja, ja.
0: Je moet maar even kijken. Er is een mevrouw die viel op. Onze verslaggever Anita was naar het Valkenburgse Meer. En die zag deze bruinige mevrouw die niet bruin is van zichzelf. En vroeg ook aan haar, hoe kom je aan deze kleur?
3: Dat heb ik al 35 jaar lang. Van hier, van het Valkenburgse Meer.
4: Zodra er één zonnestraaltje...
3: Zit ik buiten.
4: En dat is bak en braden maar.
3: Ja.
4: Maar gezond ook.
3: Ik smeer wel factor 50 op mijn gezicht, ja.
0: Ja, als je er ziet, denk je eerder dat ze zonnebloemolie op
2: zo inderdaad.
0: Nee, maar het is echt, dit kan niet gezond zijn, deze mevrouw. Maar aan de andere kant, ze doet dit al heel lang en ze voelt zich er top bij.
2: Ja.
0: Dus wie zijn wij?
2: Precies, ja.
0: Wie ben jij om dit te beoordelen?
2: Zo, hallo, dus rustig.
0: Nee, dat deed ik,
2: hè. Zit hier alleen.
0: Nee, maar ik vind het heftig.
2: Ja, maar zolang ze er geen... last van heb, om het even zo te zeggen. Lekker blijven doen, toch?
0: Nee, ik vind ik altijd ook mensen die roken. Het is helemaal niet gezond voor je. Maar als jij vindt dat je moet roken, moet je dat toch lekker gewoon doen. Ik vind dat iedereen het echt allemaal lekker voor zichzelf moet weten.
2: Zolang je anderen niet mee dwars zit, is het helemaal goed.
1: We zeggen dat vind ik het lastige wel met roken dan. Qua, daar zit je wel snel een ander ook mee in de weg.
0: Ja, nee, maar je moet niet het in iemand zijn gezicht gaan blazen of zo. Maar gewoon als... Ik vind het moeilijk als andere mensen zeggen dat iemand anders iets niet mag.
1: Nee, ja, dat is zeker waar. Dat moet iedereen inderdaad lekker voor zichzelf.
0: Moet altijd een beetje hieraan denken. Ramses met Laat Me. Laat me mijn eigen gang toch gaan.
2: Oh, lekker.
0: Toch?
2: Ja.
0: Weet je dat we hier?
2: Dat doet hij maar.
0: Gaan we zo meteen even. Gaan we mee eindigen?
2: Ja, doen we.
0: Emma Heesters, dit is Hartenbreker op Centraal Plus.

0: Volg jij Emma Heesters op social media?
1: Ja.
0: Die is vrijgezel. Die laat ineens allemaal bikini foto's zien. En ze geeft zichzelf een beetje... Wat vinden jullie als vrouwen?
1: Nee, maar dat deed ze altijd al toch wel.
0: Nou, niet...
1: Jawel. Ze heeft altijd wel bikini foto's en zo gedaan.
0: Nou, voor mijn gevoel was dat meer. Wegdiscussie.
1: Oké.
0: Punt. Weer gezeur. Waarom kijk je naar dat Instagram-account? Was ik er maar nooit over begonnen.
2: Nee.
0: Zometeen hoor je Afrojack hier. Awake Tonight. Eerst Paul Albers met het nieuws.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Maressingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Wolf en Mind Made Up en Everjack met Sia en Awake Tonight. En daarmee is alweer 8:30 geweest. We zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. Maar eerst gaan we naar een spel. En ik wil dat jullie om de beurt een speelstuk noemen hiervan. Stratego. Wie spelen daar op het bord mee?
1: De bom.
2: Sergeant, ik heb geen idee.
1: Major.
2: Corporaal? Ik heb geen idee, jongens.
0: Dat is nou weer een corporaal.
2: Dat is toch ook een mannetje die in het leger zat of zo? Kapitein, weet ik veel.
1: Ja, ik ben
0: kapitein
1: nu
0: was goed.
2: Oh, zeggen, ja. Nou.
0: Ik ben nu ooit een keer... Ik heb ooit meegedaan op RTL 4 aan Chantal's pyjama party.
2: Ja.
0: Een jaar of 4 geleden. En daar was dit namelijk een vraag. En toen was mijn vriend Nico, die hing boven... Ja, dit is een heel raar verhaal. In een ananaspak boven een bak water.
2: Ja.
0: En ik stond daarnaast. En de vraag was, hoeveel stukken van Stratego kan die noemen? En ik dacht, oh, van het schaakbord. Nou, dat weet hij wel. Maar het schaakbord is natuurlijk
1: is
0: helemaal
1: heel anders.
0: Dus ik zei volgens mij 6. En hij dacht, wat zeg jij nou? En toen was hij af.
2: Oh.
0: Maar goed, in ieder geval, er was een WK of een kampioenschap Stratego afgelopen weekend. En daar gaan we eventjes naar luisteren, want wij waren erbij.
3: Oorlog voeren zonder één schot te lossen. Geen computerscherm, maar een bord vol generaals, spionnen en bommen. Dit is het WK Stratego in Leiden.
4: Er komt heel veel bij kijken. Strategie is het natuurlijk. Maar ook bluff, dus heeft natuurlijk wat weg van poker soms. Je hebt niet de perfecte informatie, dus je moet ook goed onthouden. Dus heeft ook een memory aspect.
3: Wie denkt dat Stratego een spelletje uit de speelgoedkast is uit het verleden, die heeft het mis. Achter elk pionnetje schuilt een plan.
5: Met Stratego weet je niet wat er gebeurt. Je weet niet waar de vlag staat, je weet niet waar de bom staat. Je moet goed kunnen onthouden. En verder moet je ook kunnen bluffen.
3: Het toernooi is open voor iedereen. Beginners spelen naast ervaren wereldtoppers.
6: We hebben 70 spelers en even 13 verschillende landen. Maar het niveau is wel heel variërend. We hebben denk ik echt 10 spelers die echt voor de titel spelen.
3: Eén ding valt wel op. Vrouwen zijn nog een uitzondering.
4: Probeer ik verandering in te brengen.
2: Ja.
3: Na 2 dagen spelen blijft er uiteindelijk maar 1 speler over. De nieuwe wereldkampioen Stratego.

0: Beyoncé. Dat was een echte DJ, was dat, hè?
1: Wauw.
0: Beyoncé en Jay-Z en Crazy in Love. Ja, dat is wat anders dan P. Diddy. Dat is een hele andere rapper. Heb je dat nog meegekregen van de week in het nieuws? Die zit in de gevangenis omdat hij zich niet zo netjes heeft gedragen richting vrouwen.
1: Oké. Okay. Ja, dat is
0: al heel netjes gezegd.
1: Samengevat.
0: En nu heeft hij ook nog een keer gevochten in de gevangenis. En dan moet hij wat langer blijven zitten. En nu komt hij pas februari 2027 komt hij vrij.
1: Ja, ja. Echt dom ook van hem. Ja. Want hij mocht, ja, maar hij mocht dus eigenlijk eerder eruit wegens goed gedrag. Ja. En nu toch weer niet.
0: En wat vinden jullie van het nieuws van Marco Borsato ook nog?
2: Die gaat een hoger beroep of zo, toch? Was het?
0: Nee,
2: of?
0: Ja, nee, ook. Maar ja, voor, hij wil de proceskosten terug. Maar ook dat hij zou gaan optreden bij Vrienden van Amstel Live. Mm-hmm. Dat Evert Zandgoed helemaal onthult. En dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Ik denk dat het wel waar was. Maar dat Marco nu zoveel ophef zag. Dat hij gewoon zegt, nou...
1: Doe maar niet.
0: Doe maar niet.
2: Roddelbladen info hier zo.
0: Ja, Centraal Plus Boulevard.
1: Misschien moeten
0: dit.
1: We een item toevoegen voortaan aan
0: de roddelrubriek.
2: Dat vind ik leuk, ja.
1: Ja, toch?
0: Maar dan gaan we wel roddelen over lokale mensen.
2: Dat vind ik een iets minder goed idee.
0: Hoezo?
1: Nou, dus die kom je nog wel eens tegen.
0: Ja, ja maar ja.
1: Ja, dat hoort wel.
0: Dat
1: natuurlijk.
0: Andere wordt al gedaan.
1: Ja,
2: dat is wel waar, ja.
0: Stel nou dat wij, nou noem eens een lokaal iemand.
1: Ja. Ik durf het niet.
2: Hugo Langeberg.
0: Hoe kom je daar nou weer op? Hugo Geen Langeberg. Idee.
2: Ja.
0: Dat is, nou ja, ik zag van de week Hugo Langeberg lopen. Weet je wat ik van hem hoor?
2: Die manier, ja.
0: Gaan en dan zo een beetje roddelen.
2: Ik denk niet dat ze daar heel gelukkig van worden. Nee, ik denk ook niet dat ze dan meer lief tegen ons gaan doen.
0: Dus jullie willen wel roddelen, maar niet over mensen die we kennen.
2: Eigenlijk wel.
0: Maar dat is toch roddelen?
1: We zijn niet zo heldhaftig.
2: Nee.
0: Aan het einde van de show zometeen Johan Hoogendijk. Weet je trouwens, Johan. Wij zouden stoppen vandaag met een plaat eigenlijk voor jou. Hè? Want ik draaide net een stukje Laat Me van Ramses. Wat vind je daar zo leuk aan?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik vind het gewoon lekker klinken. Gewoon lekker. Ik kan lekker mee zingen, slash praten.
0: Even lekker blaren.
2: Even lekker blaren, inderdaad.
0: Laat me.
2: Laat me mijn eigen gang maar gaan.
0: Volgende week nieuwe aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. Wij wensen je een heel fijn weekend. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

vroege kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek ik.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de

Een beetje van mij. Het is zaterdagochtend, het is 9 uur geweest. Het is 8 augustus en tot 11 uur ben ik bij je. Nou, fijn dat je in ieder geval er ook weer bij bent op deze zaterdagochtend. Ik zorg in ieder geval voor dat jij je zaterdag lekker kan beginnen. Met zometeen wat agendatips. Die kun je meelezen op de website centraalplus.nl. En we gaan terug naar het jaar 1984 voor de weekendclassic van deze week. Nou, en dan weer later in het uur, dan hebben we ook nog het rad wat we gaan laten draaien voor je. En dat rad gaat dan bepalen wat we gaan draaien. Wordt in ieder geval een hit uit de hitlijst van 8 augustus 1993. Dus we hebben weer een volle zaterdagochtend voor de boeg staan. Ja, je begint je zaterdagochtend pas echt lekker met lekkere muziek. De nieuwe single van Ron Day. En die heet Oh My God.

Thomas Gray en Rumors. Ja, we gaan even naar de website centraalplus.nl. We openen even de agenda. En dan gaan we eens even kijken wat er zoal te doen is in de regio de komende weken. Nou, van 12 tot en met 16 augustus kun je naar de feestweek van Wassenaar. Er zijn daar diverse activiteiten, verspreid over 5 dagen. Zo is er onder andere een grote kermis. Je kunt touw trekken en er wordt een echte oldtimerdag georganiseerd. En op zaterdag 15 augustus tussen 11 en 12:30 is er een herdenking voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De herdenking die markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze herdenking vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Hoogmanusweg 60B in Leiderdorp. En op zaterdag 29 augustus is er een grote braderie in Zoeterwoude met foodtrucks en een korenfestival in de Dorpskerk. Nou, 's avonds is er een groot feest in de Klaverhal met optredens van Danny de Munk en Teaspoon. Nou, ook zijn er nog wat Zoeterwoudse bands aanwezig, onder andere Supersonic en Het Vrije Woord. En er is ook een DJ aanwezig. En op zaterdag 5 september wordt in Leiden weer de Pride georganiseerd. Door de hele stad zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Ja, met natuurlijk als hoogtepunt de Kennel Pride. En die wordt net als vorig jaar ook weer live uitgezonden op Centraal Plus. Nou, nog meer agendatips kun je natuurlijk lezen op de website centraalplus.nl.

0: Huntrix en Golden. Het is daarmee bijna 9:30 hier op Centraal Plus. Ja, zometeen gaan we lekker terug naar de jaren 80, 1984 voor de Weekend Classic. En we gaan ook nog even terug naar de jaren 90 voor het Rad. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 8 augustus 1993. Dat zometeen. Nu eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Maressingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Alec en Eva Max en Car Keys. Het is inmiddels tijd geworden voor de Weekend Classic. Elke zaterdagochtend gaan we terug naar de jaren 80 met een heerlijke classic uit die tijd. Nu het jaar 1984. Maar deze jongens die ontmoeten elkaar al in de jaren 70. Ze zaten samen op school en ze maakten allebei deel uit van het schoolbandje The Executive. Maar het bandje hield op te bestaan en de jongens gingen in 1981 door als duo. En al snel bleek dat ze goed vielen bij de tienermeisjes. En in 1982 brengen ze al hun eerste single uit, Young Guns. Dit was meteen een enorm succes. En al snel volgde hun eerste album, Fantastic. Wat in Nederland goed was voor een gouden plaat. En een jaar later lag het tweede album al in de winkels, Make It Big. En ze groeiden uit tot megasterren in Europa. Maar het was tijd geworden om ook voet aan de grond te krijgen in de VS. En daarvoor had de manager een mooi plan bedacht. Namelijk 2 concerten in China. Daarmee zouden zij als eerste westerse popartiest ooit optreden in China. Nou, China was in 1985 nog erg communistisch. En ze hadden daar nog nooit gehoord van Wham. Maar het feit dat zij als eerste westerse popartiest een optreden zouden geven in China zou de hele wereld overgaan. Inclusief de VS. En het plannetje was geslaagd, want Wham die speelde daarna stadion voor stadion volledig plat in Amerika. Op het album Make It Big staan veel grote hits. En de derde single die ze daarvan uitbrengen is de weekendclassic voor vandaag. Wham en Freedom.

Het is tijd geworden voor het rad. Elke vrijdagavond, als je wel eens luistert, hebben we een groot rad in de studio staan. En daar draaien we dan aan. En dan gaan we kijken in een hitlijst van een bepaald jaar wat we dan voor je kunnen draaien. Nou, dat gaan we nu ook vandaag doen, want dat rad laten we natuurlijk lekker staan. Hè. Dat gaan we niet helemaal weghalen op de zaterdagochtend. Dat staat hier nog lekker in de studio. Ik ga er even een draai aan geven. En dan gaan we zo eens kijken in de hitlijst van 8 augustus 1993 wat ik voor je mag draaien. Nou, dat weten we bijna. Dat rad dat tikt nog een paar keer en dan staat hij nu stil. Op het getal 15. We kijken in de hitlijst van 8 augustus 1993. Wat stond er toen op nummer 15? Daar stonden de Spin Doctors en Two Princes.

Alex Warren en Passenger hier op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur. Dat betekent dat het eerste uur er alweer bijna op zit. Maar we nog een heel uur voor je klaar hebben staan zo meteen. We gaan onder andere de bioscoopagenda met je doornemen. En we gaan een overzichtje doen van de 30. De lijst van 1 augustus, van vorige week dus. En vanmiddag gooi je weer een nieuwe aflevering met Erwin natuurlijk hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Maar wij gaan nog even de lijst van de vorige week met je doornemen. Dat zometeen. Nu eerst Bruno Mars en Risk It All.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

Want dat doet hij altijd zelf al. Hey, het is een paar minuten over 10 hier op Centraal Plus. Ja, het tweede uur staat voor je klaar. Wat gaan we in het tweede uur allemaal voor je doen? We gaan zo meteen de bioscoopagenda met je doornemen. Misschien wel even lekker, want er komen toch wel weer hoge temperaturen aan. En dan is het toch best wel lekker om even in de bioscoop te zitten. Daar is altijd lekker cool. Ik zou even een aantal films met je doornemen waar je naartoe kan dit weekend. Ja, en we gaan zo meteen natuurlijk een overzicht doen van de 30. Vanmiddag gooi je weer een compleet nieuwe lijst hier op Centraal Plus met Erwin tussen 5 en 7. Hij gaat er weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. Wij doen nog even de lijst van de vorige week. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? Welke nieuwe binnenkomers hadden we? En ik ga de volledige top 3 voor je draaien zo meteen hier op Centraal Plus. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. We krijgen weer een heerlijke gerecht van me wat je dit weekend kan maken. Altijd makkelijk. Ene keer iets gezonder dan de andere keer. Maar altijd lekker om te eten en snel op tafel. Dat is belangrijk in het weekend dat je niet al te veel moeite hoeft te doen. Nou, dat allemaal in het tweede uur natuurlijk. En lekker veel muziek. Want dat is altijd wat lekker op deze zaterdag. Dat we in ieder geval veel muziek voor je draaien. Zoals deze. Olivia Dean.

0: song. Het is inmiddels tijd geworden voor de bioscoopagenda. Elke zaterdagochtend nemen we even de bioscoopagenda een beetje door. Dan weet je in ieder geval waar je naartoe kunt dit weekend. Dat is wel lekker, want het wordt zondag ook wel echt wel heel erg warm. Dus wat dat betreft is het wel even lekker om misschien naar de bioscoop te gaan. Nou, waar kun je dan zoal naartoe? Nou, je kunt naar Toy Story 5. Die vinden we deze week op nummer 5 in de top 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear, Jazzy en de rest van de groep. Die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan. Wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilypad. Nou, en dan het nummer 4 deze week. Vaiana. Vaiana die beantwoordt de roep van de oceaan. En vaart voor het eerst voorbij het rif van haar eiland. En samen met de beruchte halfgod Maui. Begint ze aan een onvergetelijke reis om haar volk te redden. En dan op nummer 3 deze week, Minions en Monsters. In het Hollywood van 1920 volgen we de Minions terwijl zij op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor hun monsterfilm. En dan deze week op nummer 2, The Odyssey. Na de val van Troje begint Odysseus een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. Tijdens deze tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. En dan op 1 deze week, Spider-Man Brand New Day. Ja, die film die breekt weer alle records natuurlijk. 4 jaar na de gebeurtenissen in No Way Home woont Peter Parker helemaal alleen in New York. En hij heeft zich er helemaal volledig op toegelegd om als Spider-Man de misdaad te bestrijden. En de stad te beschermen waarin niemand zijn naam nog kent. Daar kun je in ieder geval allemaal toe dit weekend naar 1 van deze films. Of ja, misschien pak je wel 2 of 3 van deze films. Dat moet je allemaal zelf weten natuurlijk. Ja, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. Daar wordt ook weer de nieuwe Plus-track bekendgemaakt. Maar voordat het zover is, doen we het nog even met de Plus-track van deze week. En die is voor Ella Langley en Choose in Texas.
1: Deze week de Plus-track. Plus-track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Het is bijna 10:30 hier op Centraal Plus. En we gaan zo meteen natuurlijk een overzichtje doen van de 30 hier op Centraal Plus. Hè. We gaan het overzicht even doornemen van de lijst van vorige week. Hoe zag de lijst er vorige week uit? En ik heb voor je klaarstaan Manen Goldband stiekem. Maar eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Marensingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Order.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, we gaan het overzicht even een beetje doornemen van de lijst van vorige week. De lijst van 1 augustus 2026. Daarin hadden we 3 nieuwe binnenkomers. Op nummer 29 vonden we Flair en Door het Oog van de Nacht. En op nummer 27 Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. En de hoogste binnenkomer vorige week op nummer 24 Cat's Eye en Animal. En verder hadden we 7 tracks die waren gezakt. 15 hits die waren gestegen. En 5 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. Ja, dat betekent dat we nu toegekomen zijn aan de top 3 van de vorige week. De nummer 3, die blijft staan. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion.
1: Nummer 3.

En dat was de top 3 van de vorige week. Van 1 augustus 2026 op nummer 3 vonden we New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Op 2 Die Die van Shakira en Burna Boy. En de nieuwe nummer 1 vorige week, De Pausa en Magnetic. Nou, vanmiddag hoor je een nieuwe aflevering op Centraal Plus met Erwin. Hij gaat weer de compleet nieuwe lijst met je doornemen. Ja, en zou De Pausa nog steeds op nummer 1 staan? Ik ga er wel heel stiekem vanuit.

op de barbecue een dubbele smashburger. Dit is echt de ultieme smashburger voor de barbecue. Sappig runder gehakt met gesmolten cheddar. En romige burgersaus met augurk. Nou, wat heb je daar zoal voor nodig? Natuurlijk zoetzure augurken, 100 gram. Dan heb je 4 eetlepels mayonaise nodig. 4 eetlepels ketchup. Een halve eetlepel milde mosterd. En dan heb je nog wat paprikapoeder nodig. Dan heb je een vleestomaat nodig. 2 rode uien. En dan 600 gram runder gehakt. En natuurlijk 4 luxe hamburgerbroodjes. Nou, als je het meer wil maken, kan natuurlijk ook. Maar dit is een recept voor 4 personen. En dan heb je natuurlijk wat van dat smeltkaas nodig. Van die cheddarkaas. En dan om het wat vrolijker te laten lijken. Om het zo maar eventjes te noemen. Nog wat blaadjes sla wat je daarvoor nodig hebt. En dan heb je gewoon echt een heerlijke grote burger. Die je heerlijk kan bereiden op de barbecue. En heerlijk op kan eten, lekker buiten, als het warm is. Hey, voor mij zit het erop voor deze heerlijke zaterdagochtend. Ja, ik ben er voorlopig even niet. Ik ga lekker met vakantie. Over een week of 3 dan ben ik er sowieso natuurlijk weer hier op Centraal Plus op de zaterdagochtend. En dan gaan we allemaal weer gezellige dingen met je doornemen. Zoals de kooktip en natuurlijk een overzicht van de 30. We gaan de bioscopen gaan er weer met je doornemen. Dat allemaal, maar eerst ga ik lekker genieten van mijn...

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 2.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer is nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Daar zitten mensen op de weg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er zijn er misschien mensen thuis die een draaitafel hebben, die ook singeltjes op de draaitafel draaien af en toe. Deze plaat is nou net als je vroeger een singeltje kocht en het gaatje zat niet precies helemaal in het midden. Ken je dat? Nou, ik heb heel lang plaatjes gedraaid. Heel veel plaatjes gedraaid ook. En je had er wel eens één bij, dan zat de persing niet helemaal goed in het midden. En dan ging het zweven. Nou, zo klinkt deze plaat. Nu binnen op 30, Temper City en Self Aware. Zaterdag 8 augustus is het 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. We kijken toch een beetje terug op een wel bizarre week. Waarin we afscheid namen van kopstuk van Earth and Fire, Journey Kaagman. Overleed afgelopen week op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van Parkinson. En ook vaandeldrager van de Hip House in Nederland, Tony Scott was zijn naam. Hij ontviel ons afgelopen week ook. En hij was pas 54 jaar. Bijzonder, ja, echt bizar, hè? Ja. Ja, ik vind het programma waarin we hits draaien, dan hoort daar ook bij dat we daar even bij stilstaan, beste mensen. Zo werkt het ook. Maar goed, de artiesten die we vandaag in de lijst hebben, die zijn, voor zover ik nu weet, allemaal nog springlevend. Althans, aan het begin van het programma wel. Ja, aan het eind weet je het nooit. En daarvan hebben we dus 11 stijgers, 12 zakkers. Ik heb 5 plakkers voor je en 2 nieuwkomers. Nou, de hoogste ervan die komen we tegen op nummer 21. En de eerste die heb je dus net al gehoord, hè? Op nummer 30, Temper City. Zij mochten het bal openen vandaag. Nou, nu tijd voor de nummers 29 en 28. Bruno Mars en Flair.
1: Erwin Prins.

Uit Den Haag, deze man van Flair en Door het Oog van de Nacht. Daarvoor Bruno Mars zakt 3 plekken naar 29 met zijn Risk It All. Ja, ik zei je, we hebben 2 nieuwe binnenkomers vandaag. De eerste heb je al gehoord, nummer 30. En we komen nog eentje tegen zometeen op 21. Maar welke platen hoor je dan niet meer terug? Nou, onder andere Bente en 321. Ik kom naar je toe. Nou, vandaag niet meer. Vandaag komt ze niet meer, denk ik.

vorige week nog de langst genoteerde. 29 weken geweest. En deze week is die niet meer te horen. Bruno Mars. Met I Just Might. Nou, dan gaan we naar de platen die er wel in staan. Deze stond vorige week 23, nu gezakt naar 27. Gaat niet zo lekker met deze platen, de Bauza. Vorige week stond die andere nog steeds op 1. Of dat zo is, dat hoor je pas tegen 7 uur.

0: Ik die van jou.
1: Zo, schrik ik in twee plekjes voorwaarts deze week, deze IJmeesters. Met haar plaatje Hartebreker. Vorige week 28, nu 26. En een week of twee geleden vertelde ik je al dat Emma eigenlijk bekend is door, bekend geworden is door het maken van covers. Ja, is niet de enige artiest die we tegenkomen in deze lijst die daardoor bekend geworden is. Zeker niet. Ik ga er straks nog meer over vertellen. Maar ik heb toch weer even een klein stukje van een cover gepakt van haar. Want ze heeft ook ooit een nummer van Shania Twain gecoverd. Dat heette From This Moment. Klein stukje daarvan. From

Echt een spot on, hè? Als die gewoon voor de microfoon gaat staan, dan is dat gewoon echt meteen vanaf het eerste moment is het raak. Jorden dus Emma Heesters in een covertje die ze eigenlijk maakte in... even kijken, wanneer was dat ook alweer? Nou, kan ze een jaar toch nog niet meer vinden. Dat hoor je zo meteen van mij, maar dat was dus even Emma Heesters in een cover die ze ooit maakte op YouTube. Snel terug naar de lijst. Daar vinden we Alex Warren deze week op 25.

0: niks meer van de mannen gehoord van U2. Maar met de steun van Martin Garrix komen ze gewoon weer helemaal op de kaart. Op 24 deze week genoteerd met Firefly.
1: De 30. Nieuwsfeiten van...
0: Op mijn kalender staat 8 augustus. Ik neem aan bij jou thuis ook. Het is vandaag dag 220 en nog 145 dagen te gaan tot we weer aan het eind van het jaar staan te poppen met de champagnefles. En vandaag in 1786, dat is een tijd geleden, wordt voor het eerst de top van de Mont Blanc bereikt. Ja, in dit geval waren het twee inwoners uit Chamonix zelf, dus de plaats waar de Mont Blanc staat, althans, zo wordt het gezegd. Zij bereikten de top. Dat zijn Jacques Balma en Michel Paccard. En vandaag in 1964 treden de Rolling Stones voor het eerst op in Nederland. Nou, dat gebeurde in het Koerhuis in Scheveningen. En vlak daarvoor hadden ze namelijk hun eerste hit in Nederland gescoord met It's All Over Now. Maar ja, nog voordat het nummer gespeeld kon worden, is het All Over Now voor de mannen van de Rolling Stones. Want de politie maakt een einde aan het concert vanwege ongeregeldheden rondom de band. Ja, en zorg vandaag alsjeblieft nou even goed voor Poekie, Tijger, Gizmo, Muis of Pluis. Want vandaag is het namelijk Internationale Kattendag. Nou, weet je dat ook weer? Ben je ook weer helemaal gerustgesteld. Snel terug naar de lijst. Op 19 vorige week, deze week 23. Miles Smith en Niall Horan.

0: 11 weken voerde hij deze lijst aan. Hij stond 11 weken totaal op 1. En totaal staat hij 22 weken in lijst. Dus de helft van de tijd die hij doorbrengt in deze lijst heeft hij bovenaan gestaan. Alex Warren zakte deze week naar 22 met zijn Fever Dream. En daarvoor Miles Smith en Niall Horan en Drive 7 zijn 26 weken genoteerd in de lijst. En daarmee zijn ze de langst genoteerde in deze hele lijst. De 30. Ja, jongens. Vorige week hadden we het over country muziek. En toen zei ik, nou, het is soms een hele tijd weg, maar het komt iedere keer weer terug. Nou, ik zou je vertellen, de Amerikaanse hitlijst, de Hot 100, wordt voor het eerst in de geschiedenis gedomineerd door 5 country liedjes. Op nummer 2 vinden we daar Morgan Wallen met zijn nieuwe single, die heet Be My Now. De 3e plaats is voor Taylor Swift met I Knew It, I Knew Her. En dan hebben we Ellie Langley en Wallen. Morgan Wallen, die zijn gezamenlijk nog wel eens een keer te winnen in de top 5 met hun duet I Can't Love You Anymore. En de 5e plaats is weggelegd voor Stella Lefty en Boston. En dan vraag jij je natuurlijk af, wie is dan de nummer 1? Nou, dat is bij ons vandaag de hoogste binnenkomende lijst. We hebben het over Ella Langley en Choosing Texas.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: Hoogste binnenkomende lijst. De plustrack van afgelopen week op 21. Choose in Texas van Ella Langley.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, 10 plaatjes gedraaid. Hoogste tijd om even de eerste 10 met je door te nemen. Op 30 de eerste nieuwkomer. Temper City en Self Aware. En Bruno Mars, 18 weken genoteerd met zijn Risky Doll, zak deze week naar 29. En een plekje winst is er voor Flair naar 28 met Door het Oog van de Nacht. De bouw is aan. De andere zinger van ze, Lose Myself, zakt 4 plekken, gaat naar 27. En 2 plekken winst zijn er voor Emma Heesters. Ze staat op 26 met Hard te Breken. Passenger van Alex Warren zakt 3 plekken naar 25. En gestegen naar 24, 3 plekken, Martin Garrix en U2 en Fireflies. Mal Smith en Ahorn gaan 4 plekken achteruit. Ze zakken naar 24 met Drive Safe. En nog erger gezakt, 6 plekken, Alex Warren en zijn Fever Dream zakt naar 22. En vorige week plus track, deze week hoogste binnenkomen in de lijst. Ella Langley op 21 met Choose in Texas. Dat betekent dat we snel teruggaan naar de nummer 20 van deze week. Stond vorige week 21, Teddy Swims en Break Up in Reverse.

0: zoveel 90's tegelijkertijd in deze plaat gepropt. Echt geweldig. Prosper en Clooney zakken 4 plekken naar 19 met Free Your Mind. En daarmee staan ze 9 weken in de lijst.
1: De 30. Overzicht.
0: Wat overzicht? Nee joh, die moest ik helemaal niet. Ik denk ineens, het overzicht, daar ben ik er nog niet naartoe. Ik moet er maar deze hebben.
1: De 30.
0: Ja.
1: Concertagenda.
0: Precies. Rondzingende microfoons, dat willen we horen. Van die echte, weet je, als je de microfoon openzet en er komt een beetje geluid bij, dan krijg je dus dat rondzingte. Even kijken, vandaag kun je naar Body Count featuring IST. Die staan in 013 in Tilburg. En Jan Smit, een thuiswedstrijd. Hij staat in het Marinepark in Volendam. Wolfmother, die vinden we in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Woensdag dan, 12 augustus, Judas Priest in 013 in Tilburg. En of Mice and Men, die staat dan in ons eigen Nobel in Leiden. Dan donderdag 13 augustus, Mo in de Goffert in Nijmegen. En Somjeu vinden we die avond in Caprera in Bloemendaal. Als laatste nog even, vrijdag de 14e, vinden we Fenne in het Concertgebouw in Amsterdam. En Naas, samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest, vinden we dan aan de parade in Den Bosch. Ja, ja, meer waren het er niet. Kan er niet zoveel van maken. Het is rustig in deze tijd. Net zo 18 als vorige week is deze van Lost Frequencies.

hè. Wat deze man maakt, is altijd goed. En zo lang is hij nog niet bezig. Nee, hij maakt pas heel kort muziek deze somber. Maar dit is toch wel helemaal raak. Staat al 25 weken genoteerd. Deze week gaat hij 2 plekken achteruit. Gezakt naar 16. Homewrecker. Hij staat ook op Lowlands, beste mensen. 21, 22 en 23 augustus is er Lowlands in Biddinghuizen. En somber staat er ook. Hij staat op zaterdag in de Alpha Tent om 8:30 s'avonds. Dus mocht je hem willen zien. Mocht je, nou, er zijn voor mij de kaart ook te koop dit jaar voor het eerst. Ja, serieus, je kan gewoon naar de Lowlands toe. Er zijn gewoon nog kaarten. Dat komt ook, ze zijn behoorlijk aan de prijs. Dus ik bedoel, het is voor de mensen die het kunnen betalen leuk. Maar voor degenen die het niet kunnen betalen is het een hele dikke uitgave. Eentje heb ik nog voor het nieuws. Er zit Martijn van Beek vandaag in de studio met zijn nieuwsbulletin. Heb ik nog één plaatje voor je, die is van Olivia Rodrigo.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
2: Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, jongens. Volgens mij heb ik het hele nieuws gemist. Het zal mee liggen, maar volgens mij heb ik een klein stukje... Even kijken, ik ga een stukje terug. Volgens mij had het nieuws om moeten komen. Ik ga het even opnieuw proberen.
3: Dit is Centraal Plus.
2: Sorry, Martijn.
3: Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou. Nou, gelukkig zijn we dan.
3: Nu.
2: Meer muziek.
3: Meer muziek.
2: Ja.

De dames van Cat's Eye, topstijger deze week in de lijst. Gaan 10 plekken vooruit. Vorige week 24, nu door naar plekje nummer 14. Ik zeg een hele goede avond. Welkom in de tweede uur van de 30. Ja, een beetje raar begin. Ja, ineens knalde er iets uit. Ik denk, ja, je bent het hele nieuws gemist. Daarna stond de verkeerde jingle klein. Nou, je hoort het. Het is weer één grote puinhoop hier. Maar ik ga het goed met je maken. Ik draai ze wel gewoon lekker tot aan 7 uur. Alle 30 voor je. En er staan er nog zeker 13 op het programma, inclusief ook nog eens een keer. Nee, die komt er nog bij, dus 13 plus nog eens een keer de plus track van deze week. Die ga ik voorstellen zo tussen de nummers 4 en 3. En dat is meestal zo rond 10 over half à kwart voor 7. Dan hoor je wat de nieuwe plus track wordt van de komende week. Even kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 vonden we Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Op 2 Shakira en Burna Boy zakten vorige week naar 2 met Die Die. En vorige week voor de tweede week op nummer 1 De Bauza en Magnetic. En waarom de tweede week? Nou, dat ga ik je straks ook allemaal uitleggen. Want ze hebben al een keer op één gestaan. Eén weekje maar. Toen verdwenen ze weer. Ja, hoef ik dat straks ook niet meer te doen. Hoef ik het allemaal niet uit te leggen. Tegen de tijd heb ik waarschijnlijk geen eens tijd meer. Eens even kijken. Wat heb ik verder nog? De verjaardagen. Vandaag allemaal legendarische mensenjarig. Dat is ook wel weer eens een keer leuk op deze 8 augustus. En mocht je van de Tour de France houden. Zou kunnen, hè. Tour de France voor dames. Zojuist heeft Demi Vollering een dubbelslag geslagen. Ze won namelijk de ritzege en pakte de gele trui ook over van de Poolse, hoe heet ze ook alweer? Kasia Nieuwadoma. Hoe heet ze ook weer? Nieuwadoma. Nou ja, die dus. Je ziet het, ik heb niet zoveel verstand van fietsen. Snel terug naar de lijst dan. Op 13 vinden we Just Day, Jack Style en John met Turn the Light.

altijd heel grappig met die plaatjes bij Roxy Dekker. Je hebt wel eens in de 30 komen ze altijd heel snel. Gaan we dat heel snel vooruit. En dan zakken ze ook ineens weer heel snel. 5 weken in de lijst en deze week 3 plekken gezakt. Van 9 naar 12. De nieuwe van Roxy Dekker heet Superstar. Deze plaat stond vorige week 13. En deze week gaat hij door naar 11. 2 plekken winst dus. Voor de nieuwe van Christmas Amsterdam. Dat doen ze samen met Willy William. En de zangeres die hoort is Luisa Sonza. Daar ga ik je straks een stukje van laten horen. Hier is Mayo Mai op 11.

0: Franse Salavi, baby.
1: Twee plekken winst voor Chris Cross Amsterdam. Samen met de zangeres dus Luisa Sonza. En die Luisa die is in het thuisland Brazilië echt een grote ster. Ze begon net als Davina in Nederland en Emma met een carrière door haar covers op YouTube te zetten. En toen dacht ik, ja weet je, als ze dan covers heeft gemaakt, dan zal ze toch ook wel een originele eigen carrière hebben. Dat heeft ze ook zeker. Ze heeft in 2017 ook een plaat uitgebracht. Die heet, even kijken, Good Vibes. En dat klonk zo.

0: klinkt wel zeker niet verkeerd. Nee hoor. In Thuisland Brazilië dus een grote ster, deze Luisa Sonza. En je hoort er nu in de stem als stem in de plaats van Chris Kostomstram in My Oh My.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, weer 10 platen gehad. Dat betekent dat we weer even moeten door het overzicht heen moeten, zeg maar. Even kijken, op 20 begonnen met Teddy Swims. Gaat 1 plekje voorwaarts van 21 met zijn break-up in reverse. En Postman Clooney zakken 4 plekken naar 19 met Free Your Mind. Blijven plakken deze week op 18, Lost Frequencies en Live It All. En Sorry Papi van Topic en Becky G gaat 3 plekken voorwaarts. 20 vorige week, nu 17. En vorige week 14, nu 16, Somber en Home Wrecker. Olivia Rodrigo lekker onderweg. 2 plekken winst naar 15 met Stupid Song. En opstijgende lijst deze week. Op nummer 14 komt van 24 Cat's Eye en Animal. Just A, Jack Stall en John. 22 weken in de lijst. Zakken deze week 3 plekken naar 13 met Turn the Lights Off. En Roxy Dekker, zoals gezegd, ze komt altijd heel snel. Gaat ook heel snel. Deze week 3 plekken gezakt naar 12 met Superstar. Juist voor je gedraaid. De nummer 13 van deze week is... Sorry, vorige week is deze week 11. Chris Kostomstram, Willy William en... Luisa Sonza en My Oh My. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de top 10 van deze week. Vorige week 8, nu 2 plekken gezakt. Deze

Zoals gezegd staat hij straks op, nou straks, maar deze maand op Lowlands, deze zomer met My Body Isn't Ready. 6 weken staat hij in de lijst en deze week komt hij de top 10 in, want vorige week stond hij net buiten op 11. Deze week staat hij dus op 9, 2 plekjes winst dus voor Somber. Zometeen weer een plaat van Bruno Mars met All My Soul, blijft plakken deze week op 7. Maar deze plaat gaat 4 plekken voorwaarts, vorige week 12, nu 8. De nieuwe van Cameron Wakekamp heet Kingdom of Fear.

0: Wat een heerlijke plaat is dit. Bruno Mars blijft plakken deze week op 7. En hij stond vorige week 7. En hij staat ook 7 weken in lijst. Dus ik denk dat het noodzakelijk was. Het is een 777 dus voor Bruno Mars en On My Soul. Kijk op de klok en je ziet dat het 14 of 15 seconden over half 7 is. Hoogste tijd voor de verjaardagen.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Nou. En er zijn wat legendes jarig vandaag, jongens. Echt, het is een legendarisch lijstje vandaag. Om te beginnen, nou, een legendarische voetbalcoach. 75 jaar geworden vandaag, Louis van Gaal. Natuurlijk coach bij Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United. En natuurlijk ook het Nederlands elftal. Ja, het is toch wel een van de meest succesvolle coaches ooit. Dus hebben we het over legendes, dan noemen we zeker Louis van Gaal. En ook jarig, ja, een man die je kent van dit... En dan heb ik niet over de drums, maar even over de gitaar. Komt ie hoor. Nou, over legendes gesproken. Deze man is toch een living legend. En hij is bekend als gitarist van U2. We hebben het over The Edge. Viert vandaag zijn 65e verjaardag. Ja, en wat niet veel mensen weten, dat is wel apart. Hij is namelijk pas eerst sinds 2025. Voor de mensen die echt onder een steen gelegen hebben. U2 komt uit Ierland en wij dachten dus dat die Edge gewoon keihard Iers was. Nee, sinds 2025 pas. Daarvoor was hij gewoon Brits. Hij werd geboren in Engeland en is daarna pas verhuisd naar Ierland. Nou, hebben we het over legendes, dan hebben we nog een man die een legende is. Roger Federer, 45 vandaag. Hij mag zeker niet ontbreken. Hij is Zwitsers toptennisser en hij won 20 Grand Slam toernooien. Niet te geloven. Roger Federer, dus vandaag 45. En ook jarig vandaag over legendes gesproken. Deze man...
2: When she looks me in the eyes, they don't seem as bright. No more, no more, I know.
0: Canadese zanger en songwriter Shawn Mendes. 28 geworden vandaag. Je kent hem van There's No Holding Me Back, Treat You Better. En natuurlijk deze I Know What You Did, Last Summer. Deed hij in 2015 met toen de tijd nog zijn vriendinnetje. Tegenwoordig zijn ex Camilla Cabello.

Jammer geweest. Op, de volgende maar weer. Want anders komen we niet door die 30 tracks heen van vandaag. Deze stond vorige week 5. Deze week 1 plekje gezakt naar 6. Ik ga naar zijn concert. Ik heb kaarten. Ik heb er nu al zin in. 16 weken genoteerd. Deze Teddy Swims met zijn Mr. Know-it-all.

Heerlijke fijne mashup deze plaat van Bebe Rexha, de samenwerking met Faithless en New Religion. 15 weken staan ze in de lijst en deze week gaan ze helaas 2 plekjes achteruit gezakken. Ze zakken naar 5, vorige week nog 3. Daarvoor Teddy Swims ook een plekje gezakt. Hij zakt van 5 naar 6 met zijn Mr. Know-it-all. Ik weet niet of je er klaar voor zit of je er een klein beetje zin in hebt, maar zometeen ga ik hem aan je voorstellen. Wat wordt de plustrack van deze week?

0: Net zo vier als vorige week. Deze Usual en Salto Jamaican. Oftewel Bam Bam staat 13 weken totaal in de lijst. Usual komt uit Frankrijk en ja, dat is eigenlijk zijn achternaam, want hij heet eigenlijk Florent Hugel. Ja, en is dat hij het Engels dan zegt, heet hij gewoon Usual, ja. Nou, dat was een klein beetje achtergrondinformatie die je misschien nog gemist had, die je misschien nog niet gehoord had. Nou, bij deze weet je dat ook. Dan weet je ook waar die vandaan komt en hoe die aan die naam gekomen is. Kijk op de klok. Bijna 12 minuten over 6:30. Hoogste tijd om aan je te gaan voorstellen wat de nieuwe Plustek wordt van de komende week. Nou, de zanger die deze week de Plustek wordt, die komt van oorsprong uit Zuid-Afrika. Hij is 23 jaar en hij kwam op zijn 14e in Nederland wonen. Nou, in het altijd gezellige, pittoreske Almelo. Haalt zijn inspiratie uit de muziek van de Beatles en Harry Styles. Nou, dan zou je denken, dan moet het toch wel goed komen. Nou, afgelopen jaar, 22 mei om precies te zijn, stond hij hier in ons eigen Nobel in Leiden. En deze week krijgt hij het predicaat Plustrack.
1: Dit is deze week de Plustrack.
0: Sven Seliers, Somebody New.
1: Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Jesse van der Heijden, zo heet hij. En die andere heette Oguzhan Günay. Oftewel duo Another zijn DJ's. En ze hebben een beetje ondersteuning. In dit geval van 54 Ultra. Die komt uit New Jersey. En die heet dus John Anthony Rodriguez. Another dus samen met 54 Ultra. 3 plekken voorwaarts. Vorige week nog 6. Nu 3 met Talk to You. Ja, is er dan iets veranderd bovenin, zou je denken? Ja, met deze wel, want die gaat van 6 naar 3. En de nummer 3 die is gezakt naar, even kijken, nummer 5 geloof ik. En dat betekent dat we dus nu toe zijn aan de bovenste 2. Is daar nog iets veranderd? Ik denk het niet. 2.

0: Overzicht.
1: Ja, dat is de nummer 2 van deze week. Dat betekent dat we even de top 10 met je doornemen. Op 10 begonnen we met de zakker. 2 plekken winst. Verlies voor Jonas Blue en Malive en Edge of Desire. En Somber gaat lekker 2 plekken omhoog. Hij stijgt van 11 naar 9 met My Body Isn't Ready. En Kingdom of Fear van Cameron Rietkamp gaat lekker 4 plekken naar boven. 12 vorige week, nu 8. En blijft plakken deze week op 7. Bruno Mars en On My Soul. Teddy Swims, hij gaat 1 plekje achteruit. Zakt van 5 naar 6 met zijn Mr. Know-It-All. En Bibi Rexha, ook 2 plekken gezakt. Zakt van 3 naar 5 met New Religion. Hugel en Solto blijven net zo vier staan als vorige week. Met Jamaican, Bam Bam. En Another en 54 Ultra gaat 3 plekken voorwaarts. Stijgen van 6 naar 3 met Talk To You. En de nummer 2 is deze week dezelfde als nummer 2 als vorige week. Oftewel Shakira en Burna Boy en Die Die. En de WK theme song is dat. En daarom zal die waarschijnlijk ook wel gezakt zijn. Zeg maar achteruit gezakt. Klinkt dat stom. Ik ben er niet helemaal bij vandaag. Valt het je ook op? Het is alsof ik niet goed geslapen heb of zo. Nou goed, we zijn toe aan de nummer 1 van deze week. Ja, en dat zal niet helemaal een verrassing zijn, denk ik, voor je. Ik ga hem gewoon voor je aankondigen. De plaat stond namelijk al op 1 op 20 juni. Maar die werd toen de tijd, na een week alweer, van pol gedrukt door, jawel, Die Die van Shakira. Nou, vorige week lukte het dan de band om alsnog weer de nummer 1 te heroveren. En deze week staan ze dus voor de derde week op nummer 1. En 21 oktober staan ze ook nog eens een keer in Parallel Amsterdam. We hebben het over de Bauza. Je hoort ze met Magnetic.
0: Dit is deze week de nummer 1 in de 30.

Ja, voor de derde week dus totaal op 1. De Bauza en Magnetic. En daarmee staan ze 19 weken totaal in de lijst. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze lijst van week nummer 32. Zometeen een non-stop mixtape met Erik van Oosten. Ik heb even zijn lijst gekeken, jongens. Wat een leuke platen. Michael Jackson en Chic. Earth, Wind and Fire. Fats and Small. Roxette. The Bee Gees. Kylie Minogue. Noem het maar op. Die hoor je zometeen allemaal vanaf 7 uur. Ik heb nog een beetje tijd over. En ik kijk om gisteren uit, jongens, de nieuwe plaat van Carol Dewey samen met Bruno Mars. En ik vind hem zo gaaf. Ik ga hem een klein stukje voor je draaien als tip.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Marjar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden en lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden en het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.